0: súbelo, chocolate. Shorty cag na me civil low cab. Been on fire, civil low com beetje rook cab. Ze willen Becky en ze wil dat ik het choke effe. Doe relax, neem op puff, schatje smoke effe. Ik weet je wil het voor me drukken. Ik kan kiezen zo van in een metto. Ik focus niet op hoes, dat is kansloos. Niet gevoelig voor die groepjes, doet te lang shows. Puff, je weet ik rook chocolade.
1: Ai.

0: chocolate.
1: Ik wil ook op de A2 en mijn A3. Ik ben onderweg naar meer papier, praat naar A4. Zometeen draai ik een setje met mijn eigen spullen. Wanneer ik voor je draai, niet over prijzen lullen. Ik ben Robert Rockset, skip een fuckboy. Sukkel woon nog bij zijn moeder, skip die rotzooi. Ziet dat ik je nieuwe groeten, je zegt toch hoi. Bij mij is meer dan mijn kop mooi, Robin.
0: Paf, je weet ik rook chocolade.